als mijn hoort. Mij wordt het al nust velen. Hij brengt mij op de reine weide en laat mij bij frischen water ruien. Hij heeft mijn zeil nie kracht. Hij leidt mij op de rechte weg om zijn nomen zijn tolven. En wanneer ik ook dat je hem diesteren tol om dat is schot en go, verst ik geen oinslek, dan du best bij mij. Den Stock in deiner Stadt sind mein Trost. Du merkst für mich in der Schreit, so dass meine Feen dort seinen. Du jetzt mich eilig auf dem Kopf, den Kuffel rand Eva. Sicher wird deine Standhaft ihr Leib mit mir sein, solange ich lebe, und ich war immer in den Herren sein Haus wohnen blieb.

0: de Jeroedort program met Helen en de Kerk. Ik zie vrouw Helen Funk. Onze adres is met Helen en de Kerk 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada. R2L 011. En nu God met junt, bij die ons vader hier.
1: Goedendag, het is Hans Agries. Je hoort je nou Seihal Paidai in Aylmer, Ontario, op 105.9 FM de Brig voor Plattdeutsche Musik.